0: Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vermindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Every window in my hometown is empty.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: één radio. De stem van jouw regio. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Veluwehal in Barneveld.
1: AE Radio.
0: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Knight, Roberta Flack. You know they all got some.
1: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio-actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: weekendsfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Veluhal in Barneveld.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En deze week draaien wij onder andere op CD en LP Lionel Hampton, Jimmy Smith, Louis van Dijk en veel anderen. Als eerst gaan wij Lionel Hampton, de beroemdste jazz vibrafonist aller tijden, samen met Dexter Gordon op tennissaxofoon, met zijn zacht vloeiende toon. We gaan luisteren van een CD Masters of Jazz naar Lullaby of Birdland.

En van een swingende Lionel Hampton gaan wij naar een Nederlands muzikant. Namelijk drummer Erik Ineke. En hij heeft op de plaat gezet het nummer Jotosco.

En van een Nederlands drummer gaan wij nu naar een Nederlands trio. Namelijk onze goede vriend Louis van Dijk. Hij gaat een zeer gevoelig stukje spelen, namelijk Someone to Watch Over Me.

Na Louis van Dijk hebben wij Jimmy Smith. Jimmy Smith is een bekende organist. En hij speelt op een Hammond B3-orgel. En heeft verschillende platen gemaakt. Onder andere op de Blue Note-label. Wij gaan draaien van de Blue Note-album The Best Of. Jimmy Smith met Back at the Chicken Shack.

Er is nu tijd voor Wynton Marsalis. Zijn carrière is begonnen met de Jazz Messengers. En hij is niet alleen een jazztrompetist, maar speelt ook en schrijft klassiek muziek. We luisteren nu van zijn CD Masters of Jazz, Wynton Marsalis, en het heet Bitter Dose.

Pim Jacobs, en hij speelde Slipdisc. Dat is een Benny Goodman nummer. Dit is van een LP van 1975. Pim Jacobs presents Ball of the Band. En we hebben net geluisterd naar Pim Jacobs.

Ik heb ze piano, Koos Seriessen op de bas, Wim Overgouw. Gitaar, Rogier van Otterlo, jawel. Die hele, zeer beroemde, heb ik haast gezegd, arrangeur. En hij speelt drums, Carl Schulz op de vibrafoon en Herman Schonewald op klarinet. Pim Jacobs, een zeer gewaardeerde pianist. Volgende op onze draaitafel is Cannonball Adderley. Cannonball Adderley, een Amerikaanse alt-saxofonist. Geboren 1923 tot 1975. Hij is een kei in improviseren. Waar niet alleen snel en onvoorspelbaar zijn met verschillende ritmes, maar hij heeft een hele mooie melodieus inborst. Cannonball Adderley speelt nu I Got Rhythm.

Cannonball Adderley met zijn quintet. En swingende versie van I Got Rhythm. Dat is echt jazz. Vroeger was het mode om een live LP op te nemen bij verschillende jazzfestivals. We hebben nu een LP. Dat is opgenomen in 1973 bij een jazzfestival in Montreux in Zwitserland. Het is de Amerikaanse gitarist Barney Kessel. Een virtuoos op de gitaar. Hij gaat voor ons spelen Summertime. Dat is een nummer geschreven door George Gershwin. Er zijn tig verschillende versies. Maar wij hebben als afsluiter gekozen voor Barney Kessel met Summertime.

grandioos versie van Summertime van Barney Kessel. En zo te horen waren mensen in het publiek zeer enthousiast. Dit was Blik op Jazz voor deze week. Gepresenteerd door Ray Aubrey. Met als technicus Willem de Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: relevante ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilde aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief pro.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

En je luistert naar de allereerste uitzending van het radioprogramma Focus, de opvolger van Gospel Light. Iedere zondag te luisteren van 10 tot 12 bij A1 Radio en wereldwijd via www.a1mediagroep.nl. Met onder andere straks het Joodse rondje in Nijkerk. En veel meer, onder andere bijoffers van deze week en natuurlijk ook veel muziek. Een niet onbekend nummer waarmee we beginnen is Psalm 65 van het Zingen in Veenendaal. Leuk je luistert naar deze uitzending van het radioprogramma Focus.

0: Europe Song 65. Een aantal versen daaruit uit de zingen in Veenendaal. En dit programma Focus is nieuw op de radio. Maar mijzelf, Erik Velters, hebben al vaker programma's gepresenteerd voor A1 Radio. Dus voor mij is dit bijna gesneden koek, maar toch even net wat anders. Met het nieuwe programma Focus. Met de focus op het Joodse, maar ook de christelijke wereld in en rond de Veluwe. Vandaar gaan we op pad met iemand van de stadsgids van Nijkerk. Want in Nijkerk hebben we ook synagoges gehad. We gaan het hebben nu over het verleden, maar gaan ook over een tijdje kijken naar wat er in de omgeving nog gebeurt rondom Nijkerk, Ede, Amersfoort. Een heel breed gebied rondom het Jodendom van heden ten dagen. Het is Joods Nieuwjaar. Daar komen we later in de tweede uur nog even op terug. In de tweede uur van het programma, dus tussen 11 en 12 hier bij A1 Radio. Maar we gaan eerst luisteren naar een eerder opgenomen op pad met de Nijkerkse stadsgids, het Joodse rondje Nijkerk.
1: Vanuit het museum organiseren wij een aantal stadswandelingen. En één daarvan is de Joodse stadswandeling. Mijn naam is Bessel Woudenberg. Ik ben vrijwilliger bij het museum Nijkerk. En ik presenteer dan nu voor u deze verkorte stadswandeling. En ik begin bij het huis met de Bijenkorf, hier achter mij. In het begin van de 17e eeuw, zo tussen 1600 en 1650, zijn de eerste Portugese Joden naar Nijkerk gekomen. Portugese Joden worden ook wel Sephardische Joden genoemd. De Sephardische Joden komen uit het zuiden van Europa, met name Portugal en Spanje. Maar ook uit Italië, want de Sephardische Joden die naar Nijkerk kwamen, dat waren Italianen uit Venetië. De naam is ook Italiaander. En in dit woonhuis hier achter mij woonde de eerste Cesar Pieter Italiaander. En deze Sephardische Joden hebben eigenlijk in de omgeving van Nijkerk gronden gepacht en gekocht om tabak te verbouwen en ook te verhandelen. Daardoor is Nijkerk in de 18e eeuw rijk geworden aan de tabaksteelt. Het begon dus eigenlijk bij dit huis met de Bijenkorf. Waarom het huis met de Bijenkorf is genoemd is duidelijk. Er is een bijenkorf op de voorgevel. Maar waarom het een relatie heeft met de Joodse familie is wat onduidelijk. En waarschijnlijk is die er ook niet. Dat er later in het woonhuis een imker heeft gewoond. Vandaar die Bijenkorf. Soms wordt ook wel gezegd, het heeft een relatie met het land waar de Joden zich mee verbonden voelen. Het land Israël. Het land van melk en honing. Honing komt al van de Bijenkorf. Maar de melk is op deze gevel niet te zien. Het is wel een witte gevel, maar dat heeft niets met melk te maken. Dat is later gebeurd. De gevel is een paar eeuwen later wat aangepast.

zijn inmiddels in de Jodenbreestraat en we staan voor het pand van de familie Italiaande. Dat is een andere familie dan waar ik het net over had. Dit zijn Mordechai en Jacob Italiaander, twee broers die in het begin van de 17e eeuw naar Nederland gekomen zijn, rondom 1705. Maar ook Sefardische Joden. Waarom zijn de Sefardische Joden naar Nederland gekomen? Dat had met de Inquisitie te maken. De Spaanse koning die beveel dat iedereen katholiek moest worden en gedoopt moest worden. En zoals bekend, Joden willen niet gedoopt worden en het was voor hun de dood of de doop. Die keuze was gemakkelijk te maken, ze zijn gevlucht. Dus de Sefardische Joden zijn eigenlijk vluchtelingen, met name ook naar Noord-Europa en onder andere Amsterdam, maar ook naar Nijkerk toe. Deze woning is gebouwd door de Jacob en Mordechai Italiaander. Ze kwamen, voordat ze hier naar Nijkerk kwamen, uit Amsterdam. En dat kan je ook wel een klein beetje aan de woning zien, met de trap voor het pand. Dat is een beetje naar het Amsterdamse idee. Sommigen denken dat heeft met hoogmoed te maken, maar dat is niet het werkelijke verhaal. En het heeft ook niet te maken met de hoge waterstand die af en toe in Nijkerk was. Want dit gedeelte van Nijkerk, onder andere de kerk hier achter het woonhuis, heeft nooit onder water gestaan. Althans niet in de laatste eeuwen. Die familie Italiaande, die hebben ook het bakhuis, het tabakshuis, gebouwd wat tegenover dit pand staat. Het is wel met name aan de Sefardische Joden te danken dat de tabaksteelt in Nijkerk bloeiend is geworden. Met name het vermarkten van de tabak. Want je kan wel tabak verbouwen, maar het moet ook verkocht worden. En daar waren de Sefardische Joodse kooplieden heel handig mee. Dat is ook de reden geweest dat de Arkevaat verbreed is in 1720. Om de tabak te kunnen afvoeren en schapenmest te kunnen aanvoeren om de akkers van mest te kunnen voorzien. Maar ook waren er vele pakhuizen nodig om de tabak op te slaan. En een van die pakhuizen staan wij nu bij. Het is een mooi gerestaureerd pakhuis. Een van de mooiste pakhuizen van Nijkerk. Het dateert ook uit de 18e eeuw. En van dergelijke pakhuizen zie je er meerdere in Nijkerk staan. Voordat de tabak in de tabakshuizen werd in balen werd opgeslagen, moest het gedroogd worden. Dat gebeurde dan in droogschuren. Daar laat ik straks in het museum een replica van zien. Maar daarvan zie je geen enkele meer in Nijkerk aanwezig. Die waren van hout en op een gegeven moment was het tabak niet meer interessant genoeg voor de productie en voor de verkoop, omdat het alleen maar geschikt was om te snuiven en te pruimen. En later kwam uit de zuidelijke landen tabak van een veel betere kwaliteit en is men die tabak gaan gebruiken. Dat was ook wel een beetje het einde van de tabaksindustrie hier in Nijkerk. De Jodenbreestraat. Ik noemde het net al even. Waarom werd dit de Jodenbreestraat genoemd? Dat kwam omdat in deze straat 40% van de Joodse bevolking heeft gewoond. En het was rondom 1800 wel zo'n 240, 260 mensen. Ik zou zeggen dat is op zich niet zoveel, maar naar verhouding was het wel veel. Maar ongeveer 4-5% van de Nijkerkse bevolking was Joods. En wij lopen nu naar de synagoge toe. De eerste synagoge, of de, niet de eerste synagoge van de Sefardische Joden. De eerste synagoge diensten werden gehouden in het huis met de bijkorf. Maar later hebben ze in een pakhuis, waar we nu naartoe gaan, een deel afgesloten voor een shul, voor een synagoge.

Dit is dan het pakhuis Groot Kattenburg, waar ik net naar verwees, waar de Sefardische synagogediensten werden gehouden vanaf de 18e eeuw tot ongeveer 1840. Toen is deze synagoge samengegaan met de Hoogduitse synagoge, op het singel waar we straks naartoe gaan. Vanaf 1840 is hier ook de Joodse school geweest. De Joodse kinderen mochten niet naar de gewone school, dus kregen ze apart les op de Joodse school. Langheen is dat zo geweest. Tot 1917, want toen werd aan de Kloosterstraat, waar nu nieuwbouw wordt gepleegd, de Joodse school gebouwd. En de Joodse school geweest tot na de oorlogsjaren. Of tot de oorlogsjaren. We gaan nu naar het singel, waar de synagoge was voor de Hoogduitse, de Aziatische Joden. Ik heb het tot nu toe steeds gehad over de Sefardische Joden. En dan zult u denken, was dat de enige Joodse gemeenschap in Nijkerk? Dat is niet zo. Zoals het bij de christenen ook is, zijn meerdere stromingen. Zo was het ook bij de Joodse gemeenschap. Naast de Sefardische Joden hadden we hier ook de Aziatische Joden. De Hoogduitse Joden. Deze kwamen uit Oost-Europa en Duitsland. En zijn meer om economische redenen naar Nederland gekomen. Ook wel omdat ze daar werden vervolgd, maar de economische reden wel een hoofdmoot geweest. En dat geldt zowel voor de Sefardische Joden als de Hoogduitse Joden. Ze konden zich niet aansluiten bij een gilde. Daarom kwamen ze allemaal in de handel terecht. De Sefardische Joden, wat ik vertelde, tabakshandel. De Hoogduitse Joden ook wel, met name de rijkere Hoogduitse Joden, de familie Marcus bijvoorbeeld. Maar de meeste zijn in de lokale middenstand terechtgekomen. De slagers, de bakkers en ook slachters. Meer in dergelijke beroepen kwamen deze heel veel voor. En in 1801, ze hadden al 30 jaar daarvoor een vergunning van de gemeente gekregen, mochten ze hier een synagoge bouwen, hier achter mij, op het singel. En hier zien we dus een plaquette van de synagoge zoals die er toen uitgezien heeft.

Magazine de Hoog heeft hij gestaan van 1801 tot 1954. Maar in de oorlogsjaren is het pand beschadigd geweest. En er konden geen diensten meer gehouden worden. Heeft men tijdelijk de diensten in de Joodse school aan de Kloosterstraat gehouden. Na de oorlog waren er te weinig mannen, want je moet 11 mannen hebben om een dienst te kunnen houden. Waren te weinig mannen om nog een Joodse dienst hier te kunnen houden. En zijn de Joodse diensten opgehouden te bestaan. In 1954 is deze synagoge verkocht aan schoenhandelaar Bijvank. We kunnen dat zien nog aan het schoentje boven de deur. En is het interieur van deze synagoge naar de synagoge in Amersfoort gegaan. En daarmee was eigenlijk ook de Joodse gemeenschap in Nijkerk opgeheven. Bijzonder is ook nog wel te vertellen dat in de oorlogsjaren tijdens een dienst hier deze werd verstoord door een paar Duitse soldaten. De toenmalige burgemeester Bruin Slot heeft deze dit opgemerkt en heeft deze soldaten bij de kraag gepakt en eruit gezet, zodat de dienst voortgezet kon worden. Dat heeft verder geen staartje gekregen voor de burgemeester. De reden is dan ook wel dat deze soldaten te veel in het glaasje gekeken hebben, of iets meer dan dat. En dat waarschijnlijk ook niet hebben aangedurfd om daar een zaak van te maken. Dus dat is met het sisser afgelopen. Ik vertelde net dat van 1801 dan hier de synagogediensten waren. Maar u zult zich afvragen, waar waren die dan daarvoor? Want de Hoogduitse Joden zijn wel later dan de Portugese Joden naar Nederland gekomen. Maar hebben daarvoor ook wel synagogediensten gehad. Dat was met name in de eerste periode bij mensen aan huis. Maar in het daar waar van de Brandhof bordje staat, is voorheen een pakhuis geweest. Dat kun je ook op de foto zien. En het pakhuis werd ook toen het Kalkhok genoemd. Dat was ook van Marcus, een van de rijkere Portugese Joden. Of de Hoogduitse Joden. En in dat pakhuis zijn, voordat hier de synagogediensten kwamen, daar de synagogediensten geweest. We staan hier bij het Joodse kerkhof aan de oude Amersfoortseweg. In 1780 heeft een van de rijkere Hoogduitse Joden, Marcus, hier een perceel land gekocht dat de Korte Dood werd genoemd. En daar is ook het Joodse kerkhof geplaatst. Het kerkhof is bewust een stukje buiten het centrum van Nijkerk geplaatst, omdat de Joden het eeuwig recht op grafrust hebben. Dus die mogen dus niet, deze graven mogen niet geruimd worden. De Sephardische Joden die hadden aan de Hoogstraat in Nijkerk twee kleine kerkhoven. En daar was een probleem, want daar moest eigenlijk nieuwbouw plaatsvinden. Of er was in ieder geval geen ruimte meer om nieuwe graven bij te plaatsen. De Sephardische Joden zijn later ook hier op deze begraafplaatsen begraven. En in 1962 zijn degenen die aan de Hoogstraat zijn begraven herbegraven hier op dit kerkhof. De opperrabijn moet daar toestemming voor geven en dat mag alleen plaatsvinden door mannen die ook een keppeltje dragen. Dus daar zijn er wel wat rituelen aan verbonden. Je kunt het verschil van de graven tussen de Sephardische en de Hoogduitse Joden zien aan de steen. De Sephardische Joden hebben een liggende steen en de Hoogduitse Joden een staande steen. Bijzonder is ook wel het hek waar ik nu voor sta. Dat is het hek geweest dat voorheen voor de synagoge aan het Sengel heeft gestaan. Toen de synagoge in 1954 verkocht is, is het hek eigenlijk verwijderd en terechtgekomen bij een boer die daar een hondenhok van heeft gemaakt. De toenmalige voorzitter van Museum Nijkerk heeft dat altijd in de gaten gehouden en gedacht, dit moet toch wel op een bepaalde manier bewaard blijven. En later heeft hij, toen die boer vertrokken was, dit hek teruggekregen, of teruggevonden zelfs, op een stortplaats. En heeft met behulp van bij ons bekende Piet Brons, een lokale smid, dit hek gerenoveerd en geplaatst hier aan de oude Amersfoortseweg. En bijzonder aan het hek is ook te zien dat het ook een Joods hek is, want er zijn ook Davidsterren boven te zien.

We staan hier bij het Joodse monument aan de Bruinslotlaan. En van het monument wil ik kort iets vertellen. Je ziet daar in het midden drie tranen. In de grootste traan is de sleutel. Dat is de sleutel van de synagoge aan de Singel. De middelste is leeg. Dat is de traan eigenlijk van de vernietiging, verdwenen Joodse gemeenschap in Nijkerk. En de kleine traan, zie je een sleutel, dat is een sleutel naar de toekomst toe. Je ziet ook de kleuren rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren, wit en blauw zijn de kleuren van de Joodse vlag, van de Israëlische vlag. Rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. In het midden, daarbij dat rode, zie je een driehoek. Daar staan de namen geschreven van de Joodse mensen die in de oorlog vernietigd zijn, gedood zijn. En aan beide zijden een Torah-rol. Een rol voor de Torah. In de drie panelen zie je dat de cement wat aan het uitlekken is. Dat symboliseert de tranen die gelaten worden om het verleden van de Joden. En een klein bordje op een van de paneeltjes staat op de stenen daar. De tekst: open de poort voor ons als het tijd is om de poort te sluiten. Deze Joods monument laat dus eigenlijk zien de Joodse geschiedenis van Nijkerk, maar met name hoe die eigenlijk beëindigd is. Op niet zo'n mooie, maar op een zeer droevige manier.

0: We hebben tijdens deze wandeling een aantal pakhuizen gezien, tabakspakhuizen. En ik heb toen verteld dat er ook schuren waren waarin het tabak werd gedroogd. Die zijn in Nijkerk niet meer te zien, maar we hebben hier in het museum, waar we dus inmiddels beland zijn, een replica staan. En dan zie je ook dat het van hout is gemaakt en de zijkanten open, zodat de wind er doorheen kan. En op die manier kan je het snelst en het beste de tabak drogen. Maar dit was een Joods rondje en niet een tabaksrondje. Dus we keerden weer terug naar het onderwerp. En hier in het Museum Nijkerk staan we stil in het Joodse hoekje, waar een bord is, een miswa-bord. In dit bord wordt aangegeven wat tijdens de dienst aan de orde is. Ik kan het niet lezen, het is in het Hebreeuws, of misschien Ivriet. Maar het bijzondere van het bord van de borden die in de Joodse synagogen waren, is wel dat er in een van deze borden staat dat er gebeden wordt voor het koningshuis. En in andere landen komt het niet voor dat voor de overheid wordt gebeden. Maar in Nederland was dat wel zo. Dit bord is momenteel heeft gestaan in de synagoge aan het Singel. En hier zien we een mantel van de Torahrol. Die is gebruikt in de Nijkerkse synagoge, ook aan het Singel. En de Torahrollen worden in de synagoge bewaard in deze mantels. Elke Torahrol. Deze is gemaakt door mevrouw de Liever. En op de tekst staat ter nagedachtenis aan Mozes, zoon van Jozef de Liever. In 1924. We zijn nu aan het einde gekomen van het Joodse rondje Nijkerk. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik u nog even wijzen op een paar boekjes. Die in het Museum Nijkerk, waar wij nu zijn, verkrijgbaar zijn. Eén daarvan is het struikelstenengids. Begin het jaar is er al een keer een uitzending geweest over de struikelstenen. Deze gids, waarin bij elke struikelsteen beschreven staat wie het zijn, maar ook wat achtergronden van de familie die vermoord zijn en waarvoor een struikelsteen voor de woning is geplaatst. Dat kunnen zowel Joden zijn, maar ook verzetstrijders. In totaal zijn er 54 struikelstenen in Nijkerk en een paar in de omgeving. Tweede boekje, wat ik wel passend vind om even te noemen, is een boekje van Arie Kok, een lokale schrijver. Mori. Mori gaat over Mozes, Mozes de Liever. Daarvan is een struikelsteen bij de Holkerweg. Hier, dus Arie Kok beschrijft eigenlijk hoe het leven van Mori geweest zou moeten zijn. Het was een jongetje toen de oorlog uitbrak, ongeveer 12 jaar. En het gaat over de periode voor de oorlog, maar ook tijdens de oorlog. Dat hij op een gegeven moment niet meer naar school mocht. Dat hij op een gegeven moment niet meer buiten mocht spelen. Dat hij op een gegeven moment aan de hand van zijn vader naar het station ging in april 1943... Om zich te melden in Wucht. Want de Joden moesten zich, en hebben in maart allemaal bericht gekregen, maart 1943, dat ze zich moesten melden in Wucht. En dat was een jaar later dan de meeste Joden in Nederland afgevoerd werden en vermoord zijn in Duitsland. Veelal gebeurde dat in 1942. Maar de burgemeester toen, Bruin Slot, die probeerde toch een list te bedenken om de Joden zo lang mogelijk in leven, of in ieder geval bij zich te houden. En bedacht een project, het afwatering van Hoevelaken, het project De Laak. En daar kreeg hij toestemming voor. Het is hem gelukt. Zodat ze pas een jaar later zich moesten melden. Toen kon hij het ook niet meer tegenhouden. En dat was dan het einde van heel veel Joodse mensen. En tenslotte het boekje over de Westerborkpad. Dat is een pad vanaf Amsterdam naar Westerbork in Drenthe, waarin veel Joden van Amsterdam naartoe moesten lopen om zich te melden in Westerbork. Van die route is een wandelpad gemaakt, opgeknipt in meerdere wandelingen die in dit boekje zijn beschreven. En je komt dan langs veel plaatsen waar een Joodse betekenis aan onderhevig is. Voor mensen die van wandelen houden, is het een uitstekende gelegenheid om met aan de hand van dit boekje het spoor van de Jodenvervolging te gaan volgen. Dit was dan eigenlijk, misschien een beetje in het kort, de Joodse wandeling in Nijkerk. Wij kunnen een uitgebreide wandeling aanbieden, zoals wij ook meerdere wandelingen kunnen aanbieden vanuit Museum Nijkerk. De stadswandeling, maar ook een aantal andere. Wees welkom in het museum hier in Nijkerk of bij een van onze rondwandelingen.
1: En zoals alweer deze, het rondje Joods rondje Nijkerk. Jammer genoeg weinig actief leven meer in Nijkerk, maar zeker wel in Amersfoort. En het is vandaag de tweede, als ik het even goed uitreken, de tweede dag van het Joodse nieuwjaar. En dat is ook zeker gevierd in de Joodse gemeenschap. Voor Joden onderling, het Joodse nieuwjaar is begonnen. Een dag of dagen met vreugde en honing en appel. Daar in de tweede uur zometeen ook nog aandacht voor. Natuurlijk hebben we ook muziek. En straks hebben we ook nog het Bijbelvers van deze week uit Psalm 84. Maar eerst gaan we naar een traditioneel nummer. Een nummer in het Hebreeuws.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek.
3: De stem van jouw regio is A1 Radio.
1: En muziek is een prachtig nummer. Herkenbaar met een Hebreeuwse tekst. Luister lekker naar dit nummer. Melech HaOlam, dit is A1 Radio.

En de muziek was van Slomo Artsy met Melig Aolam. Hier bij A1 Radio in het programma Focus, dat een nieuw programma is hier op de zender. Op de zender van A1 Radio voor de Veluwe en de wijde omgeving met straks Psalm 84. En natuurlijk ook nog een korte uitleg af en toe hier in het programma over wat voor programma het nou is. Is het Joods of is het christelijk of is het allebei? Nou, kort antwoord, het is het allebei. Omdat we op de Veluwe zitten met een hele grote groep christelijke inwoners op deze Veluwe. Maar natuurlijk ook rondom de Veluwe. Ook Joodse inwoners. En natuurlijk ook een historisch verleden hebben met Jodendom op deze omgeving en in de omgeving. En om toch even kort dat te memoreren. Ja, ben ik het zelf niet, maar de familie is zeker van Joodse komaf. En dan heb je toch wat affiniteit, zowel met het christendom als het jodendom. En dat is dan een prachtige mix om dat even hier te kunnen vertellen. We gaan luisteren naar muziek voordat we naar Psalm 84 gaan luisteren. Dat thema is onrustig. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we naar een zegenbede, Psalm 134. En die is voor veel christenen zeker bekend. Dit is Psalm 134.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Ik hou van uw huis, machtige heer. Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij u zijn. Machtige heer, mijn koning, mijn God. Zelfs mussen wonen in uw tempel. Zwaluwen maken een nest bij uw altaar. Ze zorgen er voor hun jongen. Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis, want zij kunnen u altijd danken. Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u, want bij u vinden ze kracht. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Uw regen laat alles weer groeien. Ze worden steeds sterker. Ze gaan door tot ze in Sion zijn. Daar zullen ze u ontmoeten, God. Heer machtige God, hoor mijn gebed. God van Jacob, luister naar mij. God, bescherm ons toch en zorg goed voor uw koning. Ik ben liever één dag in uw tempel dan 1000 dagen ergens anders. Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis dan binnen bij slechte mensen. Heer onze God, u leidt ons, u beschermt ons. U bent goed voor ons. U maakt ons sterk. U geeft ons geluk als wij leven zoals u dat wilt. Machtige Heer, gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u. Wie in Israël is geweest en bij de zogenaamde klaagmuur in Jeruzalem heeft gestaan, weet waarover de dichter spreekt. Je hoeft maar even op het tempelplein te staan of je ziet ze vliegen. De kleine musjes en de gierzwaluwen. Ze vliegen af en aan en duiken soms in een kleine holte tussen de stenen. Ik denk dat de dichter zich door deze aanblik van de tempel heeft laten inspireren. Zijn oog valt ineens op een paar vogels die een nestje aan het maken zijn in de buurt van het altaar. Ze vliegen af en aan. En als het nestje klaar is, dan komen ze tot rust. Het is alsof ineens tot hem doordringt: eigenlijk ben ik net als die mus. Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij God. De mus is maar een kleine vogel in het grote heelal. En wat stel ik eigenlijk voor in dat immense heelal ten opzichte van God? Net als de mus ben ik ook vaak druk en onrustig door zorgen die ik heb. Wat voel ik mij soms kwetsbaar en angstig? De dichter had zo zijn redenen om naar het heiligdom te gaan. We trekken ons even terug uit de hectiek van ons dagelijks leven vanwege de onrust in de wereld en ons eigen leven. De dichter weet zich met alles veilig bij God. Bij God is plek voor hem zoals hij is. Waarover maak jij je onrustig? Lukt het om die onrust bij God neer te leggen?
3: En dan Psalm 84 gaan we naar iets heel anders, ook weer muzikaal. We blijven wat muzikaal in het laatste stuk van dit eerste uur en

En dat was Psalm 139 van het Stormen Project. Een project dat volgens mij gestopt is, maar in ieder geval misschien wel op een andere manier eens een keer wordt voortgezet. Misschien wel door mezelf. Maar goed, dat gaan we op termijn nog eens bekijken. We hebben ook in deze uitzending elke week even een column van de week. Ook in de tweede uur zit er nog een column in. Maar we gaan eerst naar de column van de week. En die ga ik zelf ook voorlezen, omdat het een column is die ik zelf geschreven heb. Deze is al van wat eerder, maar zeker denk ik de moeite waard om eens even naar te luisteren. We kennen allemaal in het Nederlands de uitspraak: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En bijna iedereen kent wel uitspraken die bijvoorbeeld zijn doorgegeven van vorige generaties. Soms uitspraken die pure wijsheid zijn. Een voorbeeld van deze uitspraak is: de vrees des Heren, de Eeuwige, is het begin van alle wijsheid. Zo'n uitspraak kenmerkte een deel van mijn eigen opvoeding. Je kunt die bagage overboord gooien of er iets mee doen. Over taal gesproken zijn er soms typische dingen die te toevallig zijn, hoewel soms feitelijk niet te bewijzen zijn. Ik heb geen woord Duits geleerd op school en toch ben ik een van de weinigen van de familie die Duits spreekt. Natuurlijk niet supervloeiend, maar zo duidelijk beter dan het Hebreeuws, dat je dan een parallel gaat trekken met het verleden. Mijn grootmoeder was een half Duitse en haar vader dus een echte Duitser. Van de oeradelijke lijn, waar ook weer wat zwarte randjes aan vastzaten, waar ik liever even niets over had geweten. Die adellijke tak lijkt overigens voor mij niet belangrijk, maar er zijn soms ook innerlijke en uiterlijke kenmerken die erfelijk zijn. Ander detail is dat van mijn opa's kant mijn broer bijvoorbeeld gek was op jagen, typisch iets voor de Veldhuizens, en ik daar totaal geen interesse in had. Terug naar de essentie waar dit verhaal eigenlijk naartoe wil, is dat we leven om een zinvolle, verantwoordelijke, eerlijke en bescheiden leven te leiden, zoals tegenover God en onze naasten. Kernachtig zal ik dit samenvatten hoe dit in mijn opvoeding tot uiting kwam, gebaseerd op het geloof. Zinvol daarbij is de uitspraak: ledigheid is des duivels oorkussen. Een typisch christelijke uitspraak overigens. Verantwoordelijk omdat God de schepper is van hemel en aarde, heb je verantwoording en verantwoordelijkheid om je medemens lief te hebben, de aarde te onderhouden en zorgzaam te zijn. Waarbij eerlijkheid ook belangrijk is, geen roddel en achterklap. De tong is een sterk wapen, maar ook een gevaarlijk wapen. In het Hebreeuws lashon hara. Bescheiden is ook een kenmerk. Je bent trouw aan bijvoorbeeld je ouders, de overheid en alles, allen die boven je gesteld zijn. Ik kwam ook al even terug in het rondje van Nijkerk, waar de teksten ook worden gebruikt om een bede aan te geven voor het koninklijk huis. Bescheiden is ook zo'n rol. Je bent trouw aan bijvoorbeeld je ouders, de overheid en allen dus die boven je gesteld zijn. En je loopt niet naast je schoenen. Maar natuurlijk bedoel ik daarmee jezelf niet op de voorgrond zetten, maar het doel of de missie in je leven moet de doorslag geven in het denken en het handelen. Moraal van dit verhaal is dat nederigheid, eerlijkheid, respectvol en betrouwbaarheid belangrijke woorden zijn. En dat heeft niks met vroomheid te maken, maar zijn een sieraad waarbij leidraad van de geboden gebruikt worden. Hier zeg ik expres geboden. Ik heb het al vaker ook geschreven. Dat brengt ons nog een keer terug bij de vrezen voor de Eeuwige als begin van alle wijsheid. Dat de geboden niet een last zijn, maar een lust. En er zijn zoveel wijze lessen uit te leren. Kortom, een lang verhaal om kort te maken. En daarover ga ik zeker nog wel eens terugkomen in een van de columns. Ook het volgende uur is er nog een column van de week die nog op het programma staat. Dus wees verrast en luister naar dit programma Focus iedere week. Daar ook aandacht voor, dus de Joodse actualiteit in de toekomst gaan we daar meer aandacht aan besteden. En ook de feestdagen komen daarbij voorbij. Ze zijn geweest inmiddels in ieder geval de eerste feestdagen, Joodse nieuwjaar. En wat daarop volgt zijn een aantal andere feestdagen. Sommige belichten we af en toe wel en sommige belichten af en toe niet. Maar dat heeft ook gewoon te maken met wat kan er en past er in een radio-uitzending. We gaan terug naar muziek. Ik ga eens even kijken wat er nu eigenlijk allemaal nog klaar staat. In ieder geval staat er nog een prachtig nummer klaar en we gaan daarnaar luisteren. In deze uitzending hebben we dat natuurlijk op verschillende manieren met muziek en de informatie die wij afwisselen. En dat doen we dan ook bij deze, bij AIN Radio. Iedere zondag van 10 tot 12. Ook te luisteren via DAB+ en www.a1mediagroep.nl.

en omdat ik even een korte pauze moest inlassen. Is dat natuurlijk ook helemaal niet ongewenst om even een rustmomentje te kiezen. En wij gaan natuurlijk ook alweer in dit eerste uur bijna afsluiten voor dit eerste programma van Focus. Maar niet getreurd, natuurlijk straks na de klok van 11 uur zijn we bij je terug met het tweede uur van het programma Focus. Ook dat staat hier vol met onder andere bijversen van de week. Toch nog even een stukje over Nijkerk en omgeving. Kan het nu ook alvast even kort verklappen. Voor de hele Veluwe zijn wij te ontvangen in ieder geval via DAB+. En dat strekt een aardig groot gebied van de Veluwe in Gelderland. Dat gezegd hebben, gaan we naar echt muziek. En dat is muziek in het Hebreeuws van Sarit Gadat.

0: En dat is de muziek van Sarit Gadat hier bij A1 Radio. Een unieke samenstelling. Het programma Focus met Hebreeuws, Nederlands en Engels.
1: A1 Radio. De stem van jouw regio.
0: En ik zei het al, we gaan straks weer uit voor het nieuws. En daarna twee uur van het programma Focus. Maar eerst deze. Ook van de Psalm Project. In het Nederlands, ik dank u voor het leven. Dit is het programma Focus op de Veluwe bij A1 Radio.

En ik zei het al, we hebben een variatie van Nederlands, Engels, Hebreeuws, christelijk en joods in deze uitzending van Megen. Onder andere natuurlijk dat er op de Veluwe heel veel christenen wonen rondom Barneveld, Nijkerk en de ruime omgeving. In dit programma Focus, iedere zondag van 10 tot 12 te beluisteren. We sluiten af met Thank You Hashem.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

en welkom bij dit tweede uur van het programma Focus met onder andere nog het rondje Nijkerk. Volgende week gaan we daarvoor naar Barneveld. Informatie uit de streek, uit kerken en uit de omgeving van de Joodse gemeenschappen. Dat het komende uur nog hier in het programma Focus bij A1 Radio te beluisteren. En we openen Engelstalig met El Shaddai, het is van Amy Grant. Wij zijn tot 12 uur te beluisteren. Mijn naam is Erik Veldersen voor A1 Radio.

0: de muziek was van Amy Grant. En je luistert naar Focus, een christelijk en ook joods programma. Een variatie met muziek en informatie. Onder andere ook over afgelopen week. Waarbij het Nieuw Israëlisch Weekblad een bericht plaatste over ongeveer 2000 deelnemers aan de Op de Bres voor Israël. En dat namelijk met onder andere christenen. Ook vanuit Nijkerk reisden deelnemers per bus naar Amsterdam. En dat samen met de opperrabijn Benjamin Jacobs, die we straks al hoorden in een stuk interview. Volgende week trouwens in de programma Focus, dan staat Barneveld centraal. Want ook daar is een Joodse gemeenschap in het verleden geweest. Straks gaan we naar het Bijbelvers van deze week uit Psalm 4. Maar is dit...
1: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.
3: Vandaag lezen we Psalm 4. Goede God, als ik om hulp roep, geef mij dan antwoord. U beschermt mij altijd als ik het moeilijk heb. Wees ook nu goed voor mij en luister naar mijn gebed. Rijke en machtige mensen, hoe lang nog lachen jullie mij uit? Hoe lang nog blijven jullie mij bedriegen en liegen jullie over mij? Dit moeten jullie weten. De Heer is goed voor trouwe mensen. Hij luistert als ze om hulp roepen. Rijke en machtige mensen, heb eerbied voor de Heer. Doe geen kwaad meer. Denk na over je fouten. Wees rustig en zwijg. Breng offers volgens zijn regels en vertrouw op hem. Rijke en machtige mensen, jullie zeggen... voor ons geluk hebben we God niet nodig. Maar ik weet, alleen de Heer geeft geluk en vrede. Door hem ben ik gelukkig. Gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom. Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn. Ik kan rustig slapen.

cola. Muziek en informatie staan centraal in dit programma van Focus. Het komende, ruim half uur nog hier te beluisteren met onder andere straks het rondje Nijkerk. Maar eerst blikken we op de Veluwe, want ook in de Veluwe is er een band met het Jodendom en Israël. Onder andere is de Israëlzondag op 4 oktober, biedt een actuele aanleiding onder andere om daar het over te gaan hebben. En dit op 4 oktober, onder andere in Elburg. De Vrije Evangelische Gemeente Elburg heeft voor zondag 4 oktober een ochtenddienst aangekondigd met daarbij uitdrukkelijk het titel Israëlzondag. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met secretaris@vegelburg.nl. Daarover meer informatie voor de Israëlzondag op 4 oktober. Dan in het harde, daar is ook een bijeenkomst op donderdag 1 oktober door Christen voor Israël aangekondigd. Dit begint om 7:45, een studiebijeenkomst. En dat samen met dominee Oscar Lohuis in de omgeving van het harde. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.christenvoorisrael.nl. Volgende week, zei ik het al, gaan we naar Barneveld. En dat gaat om het verleden van wat er allemaal op de Veluwe gebeurd is en gevonden is aan Joodse objecten, in dit geval in Barneveld. Straks nog over Nijkerk. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van The Tower of David met Koolulan, met One Love. Een variatie op Bob Marley, opgenomen in The City of David, The Tower in Jeruzalem. Een prachtig nummer met Arabisch, Hebreeuws en Engels.

En van dit prachtige nummer van Bob Marley. In de City of David in Jeruzalem. Gaan we zo meteen naar het Joodse rondje Nijkerk. Met de stadsgids van Nijkerk. Die ons meeneemt in de geschiedenis van Joods Nijkerk.

0: en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Vanuit het museum organiseren wij een aantal stadswandelingen. En één daarvan is de Joodse stadswandeling. Mijn naam is Bessel Woudenberg. Ik ben vrijwilliger bij het museum Nijkerk. En ik presenteer dan nu voor u deze verkorte stadswandeling. En ik begin bij het huis met de Bijenkorf, hier achter mij. In het begin van de 17e eeuw, zo tussen 1600 en 1650... zijn de eerste Portugese Joden naar Nijkerk gekomen. Portugese Joden worden ook wel Sephardische Joden genoemd. De Sephardische Joden komen uit het zuiden van Europa, met name Portugal en Spanje. Maar ook uit Italië, want de Sephardische Joden die naar Nijkerk kwamen, dat waren Italianen uit Venetië. De naam is ook Italiaander. En in dit woonhuis hier achter mij woonde de eerste Cesar Pieter Italiaander. En deze Sephardische Joden hebben eigenlijk in de omgeving van Nijkerk gronden gepacht en gekocht om tabak te verbouwen en ook te verhandelen. Daardoor is Nijkerk in de 18e eeuw rijk geworden aan de tabaksteelt. Het begon dus eigenlijk bij dit huis met de Bijenkorf. Waarom het huis met de Bijenkorf is genoemd is duidelijk. Er is een bijenkorf op de voorgevel. Maar waarom het een relatie heeft met de Joodse familie is wat onduidelijk. En waarschijnlijk is die er ook niet. Dat er later in het woonhuis een imker heeft gewoond. Vandaar die Bijenkorf. Soms wordt ook wel gezegd, het heeft een relatie met het land waar de Joden zich mee verbonden voelen. Het land Israël. Het land van melk en honing. Honing komt al van de Bijenkorf. Maar de melk is op deze gevel niet te zien. Het is wel een witte gevel, maar dat heeft niets met melk te maken. Dat is later gebeurd. De gevel is een paar eeuwen later wat aangepast.

We zijn inmiddels in de Jodenbreestraat en we staan voor het pand van de familie Italiaande. Dat is een andere familie dan waar ik het net over had. Dit zijn Mordechai en Jacob Italiaander, twee broers die in het begin van de 17e eeuw naar Nederland gekomen zijn, rondom 1705. Waren ook Sefardische Joden. Waarom zijn de Sefardische Joden naar Nederland gekomen? Dat had met de Inquisitie te maken. De Spaanse koning die bevol dat iedereen katholiek moest worden en gedoopt moest worden. En zoals bekend, Joden willen niet gedoopt worden en het was voor hun de dood of de doop. Die keuze was gemakkelijk te maken, ze zijn gevlucht. Dus de Sefardische Joden zijn eigenlijk vluchtelingen, met name ook naar Noord-Europa en onder andere Amsterdam, maar ook naar Nijkerk toe. Deze woning is gebouwd door de Jacob en Mordechai Italiaander. Ze kwamen, voordat ze hier naar Nijkerk kwamen, uit Amsterdam. En dat kan je ook wel een klein beetje aan de woning zien, met de trap voor het pand. Dat is een beetje naar het Amsterdams idee. Sommigen denken dat heeft met hoogmoed te maken, maar dat is niet het werkelijke verhaal. En het heeft ook niet te maken met de hoge waterstand die af en toe in Nijkerk was. Want dit gedeelte van Nijkerk, onder andere de kerk hier achter het woonhuis, heeft nooit onder water gestaan. Althans niet in de laatste eeuwen. Die familie Italiaanden, die hebben ook het pakhuis, het tabakshuis, gebouwd wat tegenover dit pand staat. Het is wel met name aan de Sefardische Joden te danken dat de tabaksteelt in Nijkerk bloeiend is geworden, met name het vermarkten van de tabak. Want je kan wel tabak verbouwen, maar het moet ook verkocht worden. En daar waren de Sefardische Joodse kooplieden heel handig mee. Dat is ook de reden geweest dat de Arkevaat verbreed is in 1720... om de tabak te kunnen afvoeren en schapenmest te kunnen aanvoeren om de akkers van mest te kunnen voorzien. Maar ook waren er vele pakhuizen nodig om de tabak op te slaan. En een van die pakhuizen staan wij nu bij. Het is een mooi gerestaureerd pakhuis, een van de mooiste pakhuizen van Nijkerk. Het dateert ook uit de 18e eeuw. En van dergelijke pakhuizen zie je meerdere in Nijkerk staan. Voordat de tabak in de tabakshuizen werd, in balen werd opgeslagen, moest het gedroogd worden. Dat gebeurde dan in droogschuren. Daar laat ik straks in het museum een replica van zien. Maar daarvan zie je geen enkele meer in Nijkerk aanwezig. Die waren van hout en op een gegeven moment was de tabak niet meer interessant genoeg voor de productie en voor de verkoop, omdat het alleen maar geschikt was om te snuiven en te pruimen. En later kwam uit de zuidelijke landen tabak van een veel betere kwaliteit en is men die tabak gaan gebruiken. Dat was ook wel een beetje het einde van de tabaksindustrie hier in Nijkerk. De Jodenbreestraat. Ik noemde het net al even. Waarom werd dit de Jodenbreestraat genoemd? Dat kwam omdat in deze straat 40% van de Joodse bevolking heeft gewoond. En dat was rondom 1800 wel zo'n 240, 260 mensen. Ik zou zeggen, dat is op zich niet zoveel, maar naar verhouding was het wel veel. Maar ongeveer 4-5% van de Nijkerkse bevolking was Joods. En wij lopen nu naar de synagoge toe. De eerste niet de eerste synagoge van de Sefardische Joden. De eerste synagoge. Diensten werden gehouden in het huis met de bijkorf. Maar later hebben ze in een pakhuis, waar we nu naartoe gaan, een deel afgesloten voor een shul, voor een synagoge.

Dit is dan het pakhuis Groot Kattenburg, waar ik net naar verwees, waar de Sefardische synagogediensten werden gehouden vanaf de 18e eeuw tot ongeveer 1840. Toen is deze synagoge samengegaan met de Hoogduitse synagoge, op het Singel waar we straks naartoe gaan. Vanaf 1840 is hier ook de Joodse school geweest. De Joodse kinderen mochten niet naar de gewone school, dus kregen ze apart les op de Joodse school. Langheen is dat zo geweest. Tot 1917, want toen werd aan de Kloosterstraat, waar nu nieuwbouw wordt gepleegd, de Joodse school is toen de Joodse school gebouwd en de Joodse school geweest tot na de oorlogsjaren. Of tot de oorlogsjaren. We gaan nu naar het Singel, waar de synagoge was voor de Hoogduitse, de Aziatische Joden. Ik heb het tot nu toe steeds gehad over de Sefardische Joden. En dan zult u denken, was dat de enige Joodse gemeenschap in Nijkerk? Dat is niet zo. Zoals het bij de christenen ook is, zijn meerdere stromingen. Zo was het ook bij de Joodse gemeenschap. Naast de Sefardische Joden hadden we hier ook de Aziatische Joden. De Hoogduitse Joden. Deze kwamen uit Oost-Europa en Duitsland. En zijn meer om economische redenen naar Nederland gekomen. Ook wel omdat ze daar werden vervolgd, maar de economische reden wel een hoofdmoot geweest. En dat geldt zowel voor de Sefardische Joden als de Hoogduitse Joden. Ze konden zich niet aansluiten bij een gilde. Daarom kwamen ze allemaal in de handel terecht. De Sefardische Joden, wat ik vertelde, tabakshandel. De Hoogduitse Joden ook wel, met name de rijkere Hoogduitse Joden, de familie Marcus bijvoorbeeld. Maar de meeste zijn in de lokale middenstand terechtgekomen. De slagers, de bakkers en ook slachters. Meer in dergelijke beroepen kwamen deze heel veel voor. En in 1801, ze hadden al 30 jaar daarvoor een vergunning van de gemeente gekregen, mochten ze hier een synagoge bouwen, hier achter mij, op het Singel. En hier zien we dus een plaquette van de synagoge zoals die er toen uitgezien heeft.

De synagoge heeft hier gestaan van 1801 tot 1954. Maar in de oorlogsjaren is het pand beschadigd geweest. En er konden geen diensten meer gehouden worden. Heeft men tijdelijk de diensten in de Joodse school aan de Kloosterstraat gehouden. Na de oorlog waren er te weinig mannen, want je moet 11 mannen hebben om een dienst te kunnen houden. Waren er te weinig mannen om nog een Joodse dienst hier te kunnen houden. En zijn de Joodse diensten opgehouden te bestaan. In 1954 is deze synagoge verkocht aan schoenhandelaar Bijvank. We kunnen dat zien nog aan het schoentje boven de deur. En is het interieur van deze synagoge naar de synagoge in Amersfoort gegaan. En daarmee was eigenlijk ook de Joodse gemeenschap in Nijkerk opgeheven. Bijzonder is ook nog wel te vertellen dat in de oorlogsjaren tijdens een dienst hier deze werd verstoord door een paar Duitse soldaten. De toenmalige burgemeester Bruin Slot heeft dit opgemerkt en heeft deze soldaten bij de kraag gepakt en eruit gezet, zodat de dienst voortgezet kon worden. Dat heeft verder geen staartje gekregen voor de burgemeester. De reden is dan ook wel dat deze soldaten te veel in het glaasje gekeken hebben, of iets meer dan dat. En dat waarschijnlijk ook niet hebben aangedurfd om daar een zaak van te maken. Dus dat is met het sisser afgelopen. Ik vertelde net dat van 1801 dan hier de synagogediensten waren. Maar u zult zich afvragen, waar waren die dan daarvoor? Want de Hoogduitse Joden zijn wel later dan de Portugese Joden naar Nederland gekomen. Maar hebben daarvoor ook wel synagogediensten gehad. Dat was met name in de eerste periode bij mensen aan huis. Maar in het daar waar van de Brandhof bordje staat, is voorheen een pakhuis geweest. Dat kun je ook op de foto zien. En het pakhuis werd ook toen het Kalkhok genoemd. Dat was ook van Marcus, een van de rijkere Portugese Joden. Of de Hoogduitse Joden. En in dat pakhuis zijn, voordat hier de synagogediensten kwamen, daar de synagogediensten geweest. We staan hier bij het Joodse kerkhof aan de oude Amersfoortseweg. In 1780 heeft een van de rijkere Hoogduitse Joden, Marcus, hier een perceel land gekocht dat de Korte Dood werd genoemd. En daar is ook het Joodse kerkhof geplaatst. Het kerkhof is bewust een stukje buiten het centrum van Nijkerk geplaatst, omdat de Joden het eeuwig recht op grafrust hebben. Dus die mogen dus niet, deze graven mogen niet geruimd worden. De Sephardische Joden die hadden aan de Hoogstraat in Nijkerk twee kleine kerkhoven. En daar was een probleem, want daar moest eigenlijk nieuwbouw plaatsvinden. Of er was in ieder geval geen ruimte meer om nieuwe graven bij te plaatsen. De Sephardische Joden zijn later ook hier op deze begraafplaats begraven. En in 1962 zijn degenen die aan de Hoogstraat zijn begraven, herbegraven hier op dit kerkhof. De opperrabijn moet daar toestemming voor geven en het mag alleen plaatsvinden door mannen die ook een keppeltje dragen. Dus daar zijn er wel wat rituelen aan verbonden. Je kunt het verschil van de graven tussen de Sephardische en de Hoogduitse Joden zien aan de steen. De Sephardische Joden hebben een liggende steen en de Hoogduitse Joden een staande steen. Bijzonder is ook wel het hek waar ik nu voor sta. Dat is het hek geweest dat voorheen voor de synagoge aan het Singel heeft gestaan. Toen de synagoge in 1954 verkocht is, is het hek eigenlijk verwijderd en terechtgekomen bij een boer die daar een hondenhok van heeft gemaakt. De toenmalige voorzitter van Museum Nijkerk heeft dat altijd in de gaten gehouden en gedacht, dit moet toch wel op een bepaalde manier bewaard blijven. En later heeft hij, toen die boer vertrokken was, dit hek teruggekregen, of teruggevonden zelfs, op een stortplaats. En heeft met behulp van bij ons bekende Piet Brons, een lokale smid, dit hek gerenoveerd en geplaatst hier aan de oude Amersfoortseweg. En bijzonder aan het hek is ook te zien dat het ook een Joods hek is, want er zijn ook Davidsterren boven te zien.

We staan hier bij het Joodse monument aan de Bruinslotlaan. En van het monument wil ik kort iets vertellen. Je ziet daar in het midden drie tranen. In de grootste traan is de sleutel. Dat is de sleutel van de synagoge aan de Singel. De middelste is leeg. Dat is de traan eigenlijk van de vernietiging, verdwenen Joodse gemeenschap in Nijkerk. En de kleine traan, zie je een sleutel, dat is een sleutel naar de toekomst toe. Je ziet ook de kleuren rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren, wit en blauw zijn de kleuren van de Joodse vlag, van de Israëlische vlag. Rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. In het midden, daarbij dat rode, zie je een driehoek. Daar staan de namen geschreven van de Joodse mensen die in de oorlog vernietigd zijn, gedood zijn. En aan beide zijden een Torah-rol. Een rol voor de Torah. In de drie panelen zie je dat het cement wat aan het uitlekken is. Dat symboliseert de tranen die gelaten worden om het verleden van de Joden. En een klein bordje op een van de paneeltjes staat op de stenen daar. De tekst: open de poort voor ons als het tijd is om de poort te sluiten. Deze Joods monument laat dus eigenlijk zien de Joodse geschiedenis van Nijkerk, maar met name hoe die eigenlijk beëindigd is. Op niet zo'n mooie, maar op een zeer droevige manier.

We hebben tijdens deze wandeling een aantal pakhuizen gezien, tabakspakhuizen. En ik heb toen verteld dat er ook schuren waren waarin het tabak werd gedroogd. Die zijn in Nijkerk niet meer te zien, maar we hebben hier in het museum, waar we dus inmiddels beland zijn, een replica staan. En dan zie je ook dat het van hout is gemaakt en de zijkanten open, zodat de wind er doorheen kan. En op die manier kan je het snelst en het beste het tabak drogen. Maar dit was een Joods rondje en niet een tabaksrondje. Dus we keren weer terug naar het onderwerp. En hier in het museum Nijkerk staan we stil in het Joodse hoekje, waar een bord is, een misva-bord. In dit bord wordt aangegeven wat tijdens de dienst aan de orde is. Ik kan het niet lezen, het is in het Hebreeuws, of misschien Ivriet. Maar het bijzondere

0: synagoge ook aan het singel. En de torenrollen worden in de synagoge bewaard in deze mantels. Elke torenrol. Deze is gemaakt door mevrouw de Liever. En op de tekst staat ter nagedachtenis aan Mozes, zoon van Jozef de Liever. In 1924. We zijn nu aan het einde gekomen van het Joodse rondje Nijkerk. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik u nog even wijzen op een paar boekjes. Die in het museum Nijkerk, waar wij nu zijn, verkrijgbaar zijn. Eén daarvan is het struikelstenengids. In begin het jaar is er al een keer een uitzending geweest over de struikelstenen. Deze gids, waarin bij elke struikelsteen beschreven staat wie het zijn, maar ook wat achtergronden van de familie die vermoord zijn en waarvoor een struikelsteen voor de woning is geplaatst. Dat kunnen zowel Joden zijn, maar ook verzetstrijders. In totaal zijn er 54 struikelstenen in Nijkerk en een paar in de omgeving. Tweede boekje, wat ik wel passend vind om even te noemen, is een boekje van Arie Kok, een lokale schrijver. Mori. Mori gaat over Mozes, Mozes de Liever. Daarvan is een struikelsteen bij de Holkerweg. Hier, dus Arie Kok beschrijft eigenlijk hoe het leven van Mori geweest zou moeten zijn. Het was een jongetje toen de oorlog uitbrak, ongeveer 12 jaar. En het gaat over de periode voor de oorlog, maar ook tijdens de oorlog. Dat hij op een gegeven moment niet meer naar school mocht. Dat hij op een gegeven moment niet meer buiten mocht spelen. Dat hij op een gegeven moment aan de hand van zijn vader naar het station ging in april 1943... Om zich te melden in Wucht. Want de Joden moesten zich, en hebben in maart allemaal bericht gekregen, maart 1943, dat ze zich moesten melden in Wucht. En dat was een jaar later dan de meeste Joden in Nederland afgevoerd werden en vermoord zijn in Duitsland. Veelal gebeurde dat in 1942. Maar de burgemeester toen, Bruin Slot, die probeerde toch een list te bedenken om de Joden zo lang mogelijk in leven, of in ieder geval bij zich te houden. En bedacht een project, het afwatering van Hoevelaken, het project De Laak. En daar kreeg hij toestemming voor, het is hem gelukt. Zodat ze pas een jaar later zich moesten melden. Toen kon hij het ook niet meer tegenhouden. En dat was dan het einde van heel veel Joodse mensen. En tenslotte het boekje Ode Westerborkpad. Dat is een pad vanaf Amsterdam naar Westerbork in Drenthe, waarin veel Joden van Amsterdam naartoe moesten lopen om zich te melden in Westerbork. Van die route is een wandelpad gemaakt, opgeknipt in meerdere wandelingen die in dit boekje zijn beschreven. En je komt dan langs veel plaatsen waar een Joodse betekenis aan onderhevig is. Voor mensen die van wandelen houden is het een uitstekende gelegenheid om met aan de hand van dit boekje het spoor van de Jodenvervolging te gaan volgen. Dit was dan eigenlijk misschien een beetje in het kort de Joodse wandeling in Nijkerk. We kunnen een uitgebreide wandeling aanbieden, zoals wij ook meerdere wandelingen kunnen aanbieden vanuit Museum Nijkerk. De stadswandeling, maar ook een aantal andere. Wees welkom in het museum hier in Nijkerk of bij een van onze rondwandelingen.
1: En tot zover dit Joodse rondje Nijkerk. Er is nog steeds natuurlijk Joods leven in deze omgeving. Daar gaan we zeker in de latere uitzendingen ook nog de focus op leggen. Dit is muziek. De muziek is van Joke Buijs. De stad met de paardenpoorten heet het. En dat is nog even een focus. Tot de klok van 12 uur bij A1 Radio.

En de muziek was een Joke Buijs, een stad met paarlenpoorten. En ik heb het al eerder gezegd, dit programma is een gemengd verhaal tussen christelijk en het jodendom. Op en rond de Veluwe. Straks hebben we nog een stukje een column van de week. En ik ga daar nog wat over zeggen. Maar natuurlijk hebben we nog muziek. En tot 12 uur zijn we mee. Maar dit is eerst Zuid-Afrikaanse muziek als vandaag mijn laatste dag is.

En de muziek was van Joanita Duplessis met Als vandaag mijn laatste dag is. Toch even wat over een column die ik regelmatig schrijf. Die schrijf ik een beetje op internet. En ik vind het ook wel leuk om daar eens wat aandacht aan te besteden. Zo kan ik erg genieten van onder andere de dingen van het leven. Sommige dingen niet, maar er zijn ook leuke dingen. Bijvoorbeeld het installeren van een nieuwe smartphone. Daar kan ik ontzettend van genieten. Inmiddels al het tweede afgelopen week. En in mijn zakelijke hoogtijdagen deed ik zo'n 50 per dag. Daarnaast had ik van complexe IT-problemen op te lossen of uit te zoeken hoe iets handiger kan. Tegenwoordig soms met een beetje hulp van AI. Zo blijf ik bij de tijd. Tenminste, dat denk ik. Mijn dochter denkt daar overigens heel anders over, vraagt nog wel eens: pap, onder welke steen ben jij vandaan gekomen? Tja, een generatiedingetje, denk ik. Op ICT-gebied ben ik met mijn ruime kennis meestal nog wel iets aan het toevoegen. Soms leidt dat tot enige irritatie, bijvoorbeeld wanneer ik bewust een spel of de toegang tot een website blokkeer. Aan de andere kant is diezelfde papa dan weer handig als de internetverbinding in het appartement van mijn zoon moet worden aangelegd. Ik dacht altijd dat ik zelf twee linkerhanden had, maar na de verbouwing van het appartement in de afgelopen maanden bleek dat reuze mee te vallen. Ik installeerde een boiler, bouwde een scheidingswand en sloot een kookplaat aan. Onlangs plaats ik thuis zelfs een nieuwe vaatwasser. Alleen het keukenfront was minder leuk, want die paste niet. Uiteindelijk had gelukkig de buurman beter gereedschap dan ik en met zijn specialzaag kon hij het front op maat maken. Maar goed, als ik dat alleen maar heb, ben ik dan gelukkig. In ieder geval kan ik wel iets betekenen voor de samenleving. Wat ook interessant is om te bedenken waar het eigenlijk om draait in het leven. En dat is iets wat gaat over de toekomst en maar ook over de hoop die in je kan leven. Leuke dingen gaan verder dan alleen klussen, radio en IT. Ik vind het bijvoorbeeld geweldig om vakanties uit te zoeken. Momenteel ben ik bezig met de reis die ik in februari samen met mijn zoon van 17 naar Israël hoop te maken. Het programma is inmiddels redelijk compleet, omdat het naar mijn schatting mijn 50ste reis gaat worden. En AI kwam aanvankelijk met een vooral bekende toeristische bedieningsvaardigheden. Inmiddels heeft hij het beter gemaakt en weet door waar ik naar op zoek ben en vond ik allerlei plekken die ik nog niet heb bezocht. Nog even terug naar de kinderen. Een aantal jaren geleden ging ik met mijn twee oudste zoons op Yom Kippur naar Sjoel. Bij mij moet alles perfect verlopen en van tevoren is er altijd dezelfde vraag: waar zijn de keppeltjes? Pap is thuis de keppeltjesman. Dus ik heb ze bij me of ze liggen klaar in een la. Eenmaal aangekomen bij de synagoge had ik er zelf dus geen één bij me. Toch is er ook nog wat ander iets te vertellen over dit onderwerp. Want ik zei het al, negativiteit kun je ook omzetten in positiviteit. En als ik kijk naar positief, dan is dat zeker iets wat door sommige gelovigen negatief wordt ingevuld. Overtuigingen bijvoorbeeld moest ik in het verleden voor mezelf aflaten en loslaten. Een ingrijpend voorbeeld daarvan is het loslaten van het geloof voor mij in Jezus, zonder daar hier verder over uit te wijden. Psalm 119 liet mij iets zien wat ik ongeveer 35 jaar daarvoor nooit had gezien of begrepen. Waarom ik op een Shabbat ineens een hele psalm ben gaan lezen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Iets zette mij ertoe. Psalm 119 laat zien dat liefde voor Gods wet in wezen liefde voor God zelf is. De dichter ervaart de wet niet als een zwaar pakket regels, maar als betrouwbaar goddelijk onderwijs dat richting bescherming, wijsheid en vreugde schenkt. En misschien is dat wel even een mooie boodschap om daarmee stil te staan. De woorden in Psalm 119, vers 97. Hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenking. En daarmee heb ik even deze column samengevat. Je kan dus heel erg af en toe nadenken over de slechte dingen van het leven, maar waardeer ook het goede. Het goede vind je uiteindelijk ook terug in de centrale geloofsbelijdenis van het Jodendom met Sma Israël. Op mijn eigen manier probeer ik handen en voeten aan te geven aan de zingeving, discussie en leren. Daar wil ik ook kritisch blijven, vooral op mezelf, maar soms eveneens op de vraag hoe en waarom bepaalde halachische regels zijn ontstaan. Ik volg regels niet
Alleen omdat iemand dat zegt dat het moet, ik wil begrijpen waarom ze goed zijn en ze doen vanuit overtuiging. Tegelijk zijn er regels waarnaar ik anders kijk of waarbij ik kritische vragen houd. Juist ook dat is zoeken en leren, dat hoort ook bij mijn geloof. Misschien is een van de mooiste dingen die me zijn overkomen wel dat twee mensen die ooit volkomen vreemden voor elkaar waren bevriend kunnen raken. En dat ik door hun uitstraling, houding en gedrag geïnspireerd ben geraakt. Ook daarin leer ik het goede te herkennen en te waarderen. En van dit stukje wat uit de persoonlijke nood komt, gaan we terug naar de muziek. Het is een psalm van het Psalm Project en het heet U bent bij mij.

En met deze klanken is het alweer bijna tijd voor afscheid te nemen van dit uur van Focus. Volgende week gaan we naar Barneveld met een rondje daar rondom de synagoges. En wij gaan afsluiten met waarschijnlijk nog twee nummers. In ieder geval één te gaan, sowieso. Dit is Thank You Hashem for Everything. Graag tot volgende week. Tot Focus bij A1 Radio. En een goede zondag.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:45 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 1986 was op 3 Madonna en Papa Don't Preach. Het zakte na 9 weken van 1 naar 3. Nummer 2 Bananarama en Venus en de toen nieuwe wereldwijde nummer 1. Die kwam van 3. En dat was Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks bennetje gidsen door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart hun top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: Alles draait om de wereldhit.
1: Met later is het uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin de nieuwe nummer 1. En ook straks de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst. De charts van top 30. Maar eerst nu charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Frankrijk. En daar staat opeen Timal en Cyrano. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Ierland.

0: Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Ierland. Ierland is een Europees land dat ongeveer 80% van het gelijknamige eiland beslaat. De andere 20% van dit eiland behoort tot Noord-Ierland. En dat is een regio met ruime vorm van zelfbestuur. En behoort tot het Verenigd Koninkrijk. En dan de muziek. En die is vooral vrijwel hetzelfde wat je terug kan vinden in de UK Top 40. Maar de eerste artiesten die voerden de boventoon in de eerste toplijst die de Official Chart Company wekelijks samenstelt en ook publiceert. Met daarin nu in de top 3 Ash en Stop the Wedding. En de nummer 1 daar in Ierland is Amble en The Swell.

0: run, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Charge Hulte, de nieuwe Charge Hunt top 30 van deze week. Maar eerst nu de Charge Hunt tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Charge Hunt lijst van deze week. In de top 30 dus. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn. En dat zijn Dolly Parton, zowel 9 to 5 als Jolene. Die staan buiten de top 30 genoteerd. En beide tracks stonden in totaal 2 weken in de lijst. En de laatste track die ook verdwenen is, en dat is best opmerkelijk, want het stond vorige week nog op 11 en het is er nu uit. En dat na 28 weken en 594 punten. Fever Dream van Alex Warner, daar gaat het over. Wat hem trouwens een 4e plek in de voorlopige jaarlijst heeft opgeleverd. En tot slot nog even de jaartop 3 zoals die er nu uitziet. En die is nog steeds onveranderd. Met op 3 Olivia Dienst So Easy to Fall in Love. Met 604 punten en 42 weken. Op 2 K-pop Demon Hunters. Hunter X en AJ en de andere zangeressen. En Golden met 618 punten en 58 weken. En nog steeds op nummer 1 Bruno Mars. I Just Might met 715 punten en 33 weken.

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Charge Ultram in de nieuwe weeklijst van de Charge Hunt Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht met op 30 staan blijven voor Cameron Whitegunham, Kingdom of Fear. 27 binnengekomen vorige week en nu alweer gedaald naar 29 Miley Cyrus en Base Pursuit. Another and 45 Worlds of Talk to You, die gaan ook omlaag van 23 naar 28. En ook Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In, die staan natuurlijk in de top 30 genoteerd. Vorige week 28 en nu op 27. En een flinke eikslijder vinden we op 26, komende van 12. Daar staat Billie Jean van Michael Jackson.
0: Chart Run.
2: Chart Run.
0: Top 30.

0: op 25.
1: Met een bescheiden stijger op 25 van 26 Somber en My Body Isn't Ready. Tim Impala en Jenny en Dracula die gaan van 15 naar 24 omlaag. En ook Shanna Sparrow en Great Expectation die zakt van 19 naar 23. Ook omlaag vorige week nog een repeat hit op 20 en nu naar 22 gezakt. Huggle en Salto en Jamaica, bam bam bam. En ook omlaag is gegaan Katy Perry en The One That I Got Away. Het stond vorige week 18 en nu op 21.

0: World, wereldwijde album top 10.
1: Met 3 stijgers, 2 staanblijvers, 4 zakkers en 1 nieuwe binnenkomer. En dat ziet er als volgt uit deze week. Van 9 naar 10 gaat Carol G en haar album N'opera per lo desti tanto. En dat betekent dus in het Nederlands: ik heb er geen spijt van dat ik zoveel voel. En Bad Bunny met Di Terre en Mas Fotos, die gaat van 8 naar 9 omlaag. En van 10 naar 8 opnieuw omhoog. Michael Jackson en Thriller. Noah Kahan, The Great Divine, die gaat van 5 naar 7. En van 7 naar 6 gaan BTS en Arrogant. Shanna Spiro, Visitor, die blijft staan. Die stijgt licht van 6 naar 5. En een staanblijver vinden op nummer 4. Daar staat Olivia Dean in The Art of Loving. Ook Ariana Grande en Padel, die blijft staan op 3. En vorige week 1 en nu gezakt naar nummer 2. Na 10 weken staat ze dus niet meer op nummer 1. Olivia Rodrigo en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En vanuit niets op nummer 1 is binnengekomen Adela en Prima. Het is deze week nu voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
0: Wereldwijde album top 10 nummer 5.

0: binnenkomen Lisa en Sawa Di Ka. Die Bassa en Magnetic, het is een repeated, dus opnieuw in de lijst op 19. Het staat nu 12 weken in de charts, een top 30 genoteerd. En Cat's Eye met Animal, die zakt van 9 naar nummer 18. Ook omlaag van 14 naar 17, Olivia Dean en Man, I Need. En Taylor Swift met I Knew It, I Knew You, die stijgt behoorlijk door. Vorige week 24 en nu op nummer 16.
1: Chartrun, nieuw.

0: met op 15 van 25 Olivia Rodrigo en Stupid Song. Malcolm Todd, Earrings, die gaat van 13 naar 14. En Justin Bieber en Nicki Minaj, die dalen uit de top 10. Vorige week 10 en nu naar nummer 13 dus. Justin Bieber en Nicki Minaj in Beauty and a Beat. En Olivia Rodrigo met The Cure, die stijgt van 17 naar nummer 12. En ook omhoog van 16 naar 11, Teddy Swings en Mr. Know It All.
1: Chart Run.
2: Chart Run.
1: Top 15. New York City.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vandaag, maar dan in 1986, steeg het van 3 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. The Way It Is van Bruce Hornsby en The Rains.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World Radio Show, die op de voet volgt de wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijst Chartrun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die van wereldreiziger Andries Bik.

0: Forever Young. Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan naar Temper City Self-Aware. Het gaat van 43 naar 34. Chris Cross Amsterdam en My Oh My verspringt van 36 naar 32. En in de top 30 staat op 26 van 34 Alex Warner en Emerald Eyes. Verderop in de top 20 staat op 20 van 30 Just A en Sam Harper en Just A Little. En de gedeelde snelstijger vinden we op 15 van 32. En daar gaat omhoog de huidige nummer 1 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ellen Langley en haar Chosen Texas gaat 17 posities de hoogte in. En de meiden van Cat's Eye en Enol die verspringen van 21 naar 13. En op 10 staat de tweede snelste stijger met ook 17 posities winst. En dat zijn op 10 van 27 Forever Young van Djalicious en Milo. Tranen van Goud van Arjen Blommaert en Zoe Levi die gaat weer van 9 naar 6. En Stella Lefley's Boston stijgt door van 11 naar 5. En er is nog een stijger en die stijgt door van 5 naar nummer 1. En de hoogste nieuwe is op 19 Bass Pursuit van Miley Cyrus.

0: hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met in de spotlights toch weer Dua Lipa en haar Training Season. Die een sprong maakt van 27 naar 16. En verder gaan uit de classic hit Rap Die van Vanessa Joy. Het stijgt van 60 naar 50. En ook Oasis Wonderwall staat op 46, komende van 59. Een opmerkelijke zakker is trouwens Helen Fisher, die vorige week nog op 2 binnenkwam en nu onderuit gaat naar 35. En wat verder nog opvalt is dat Adele en Ain't in L.A. stijgt van 31 naar 21. En in de top 20 gaat in de 50ste week weer omhoog de vette Vervilje van Taylor Swift. Ze stijgt weer van 22 naar 18. En over een classic gesproken ook Alex Horner's Ordinary, die stijgt weer in zijn 84ste week van 16 naar 12. En de hoogste nieuws op nummer 10, Waar niet weg van UFO's 361, Sophie en Bloemengarden. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. En die is ook direct de hoogste binnenkomer. Met aan de start van de top 40 op 40 nieuwe binnenkomen Alex Warren en Emerald Eyes. Ook nieuw is Not To Sell van Douwe Bob. Hij is binnengekomen op de 32e plek. En Ilse Lange, haar classic hit So Incredible, is de hoogste nieuwe op 16. En verder zijn gestegen Adela en Ain't in L.A. Het gaat van 29 en 26 met een stip. En Busy en Anne, die stijgt ook met een stip van 26 naar 21. En Boom van Samuel Welton en Russo, die steeg vorige week van 37 naar 19. En nu gaat het naar 11. En in de top 10, die wordt deze week versterkt door Boston van Stella Lefley. Het gaat omhoog van 14 naar nummer 8. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 van 4. Wer sind Helden en Fun hier und Blind. Summer Camp en Sharon David die stijgen met Mo Money, Mo Haters van 7 naar 2. En Shakira en Bruna Boy die blijven voor de 12e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 blijft staan Another and Talk to You. Shakira en Bruna Boy en Die Die Die die zakken van 1 naar 2. En Somber's nieuwste hit My Body Isn't Ready die steeg door van 5 naar nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 en die weer ook een weekje weer eens een keer muurvast zit. Dus op 3 staat Teddy Swings en Mr. Know-It-All. De Bassa Magnetic die blijft staan op 2. En Shakira en Bruna Boy met Die Die Die zijn nu voor de 13e week de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Surprise track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter Lorraine en haar nieuwste heet Make It A Better Place. En vrijdag verscheen het nieuwe album van Miley Cyrus, die net zo heet als de single die als voorloper verscheen, Bass Pursuit. En op dit album staan 9 tracks, waaronder Let's Get Married. En dat is deze week de Chartworld Surprise Track.

0: Top 10.
1: En we gaan verder in deze chartwereld met het vervolg van de Chartsen Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 3 staanblijvers, 3 zakkers, 3 hardlopers, waaronder de wildstijger en de hoogste nieuweling. Met op nummer 10 vannacht Temper City en Self-Aware. Ain't in LA van Adela is de wildstijger deze week. Vorige week binnengekomen op 29 en nu doorgeknald naar 9. En Dua Lipa met Training Season is de hoogste nieuwe op nummer 8. Stella Lovely, Boston, die blijft staan op 7. En Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, die zakt uit de top 3. Vorige week 3 en nu op nummer 6.
2: Chart Run. Wereldstijger. 9.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6 stemimpala en Loser. Het Huggle, Emali, Angel en Ultranati met Moving to the Sun. Die staan op nummer 4 genoteerd. En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun Hit Update met de highlights van de Chartrun-lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe en 1 repeat hit. De eerste nieuwkomer is op 20 de nieuwste track Sawadika van Blackpink's Lisa. En de hoogste nieuwe is op 8 komen binnenvliegen. En daar staat Dua Lipa en Training Season. En opnieuw in de lijst, ofwel de repeat hit, is op 19 Magnetic van de Bassa. Dan de hardlopers en de wildstijger. De eerste hardloper is op 26 van 24. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En ook 2 tracks van Olivia Rodrigo zijn hardlopers in deze Chartrun Top 30. Met op 15 van 25 stijgt weer opnieuw in de 13e week Stupid Song. En ook The Cure, die zit weer in de lift. Het stijgt van 17 naar 12. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die gaat in de 17e week van 17 naar 11. En dan de wereldstijger. En dat is de zangeres die in de wereldwijde album top 10 deze week vanuit niets is binnengekomen op 1. En de hit afkomstig van dit album Ain't in LA van Adela. Die neemt de sprint van 29 naar 9 en is de wereldstijger van deze week.
0: Chartrun.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Charten Top 3. Met op 3 van 2 de nieuwe recordhouder als langsgenoteerde nummer 1 in Amerika. Maar liefst 22 weken op nummer 1 in de Billboard. En bij ons is Chosen Texas van LL Langley gezakt van 2 naar 3. En vorige week was er de wereldstijger, toen steeg het van 27 naar 5. En nu met 6 landen op nummer 1 stijgt Karol G en Bye Bye Wow in de derde week door van 5 naar nummer 2. En nu de zomer dit weekend echt tot zijn einde is gekomen, als je naar de kalender kijkt tenminste, blijft de soundtrack van de zomer Die Die Die van Shakira en Bruno Boy nu voor de 13e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanaf de wereldzeeën. En is van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: Ja, een hele goede dag mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldkolom. Nou, zoals ik jullie vorige keer vertelde, moesten we weer een nieuwe vulkaan in varen op zoek naar hele grote mantas die hier zouden zijn. Nou, we kwamen dus weer de pas aan. En de pas is eigenlijk een soort van doorvaart in het rif. En dat is de enige plek waar het water erin en uit kan stromen. Als je dat fout timed, dan moet je dus tegen 6-7 knopen invaren. En wij varen maximaal 6 knopen, maar ook als er heel veel regen is gevallen, kan het water er wel eens met 12 knopen uitstromen. En dan vaar je dus achteruit. Nou, gelukkig hadden we geluk. We hadden 2-3 knopen uitstroom. Dus we konden met 3 knopen naar binnen varen. Hebben een mooi plekje opgezocht tegen het rif aan en het anker uitgegooid. Het is hier zo mooi, het water. Je hebt geen idee, als je mijn filmpjes nog niet hebt gezien, hoe helder blauw dit is. Dit is echt, ik kan het niet beschrijven, de mooiste blauwe ogen die je ooit hebt gezien. En dan nog lichter. Nou, we hebben hier een dag gesnorkeld bij het rif. En de volgende dag hebben we ons bijbootje gepakt en zijn we gaan varen naar een klein eilandje, ook weer in het midden hier van de atol, waar de manta's zich laten schoonpikken door de visjes. We gooiden het bootje op anker, doken het water in en we zwommen eerst aan de linkerkant van het rif een half uur en hadden geen manta gezien. Toen zwommen we de bocht om, waren we rustig aan het snorkelen en dan in één keer zie je vanuit de diepte een gigantische schaduw op je afkomen. Je kan je niet voorstellen hoe groot die mantas kunnen worden. Wij kennen in Nederland wel de sliptongetjes, de scholletjes, de kleine platte vissen, maar die zijn zo'n 30 centimeter. Maar deze beesten zijn 4,5-5 meter doorsnee. Als je duikt en hij zwemt over je heen, heb je het idee dat je een zonsverduistering hebt. Dit is zo mooi. De manta's zijn dus een grote soort schol met een staart. Ze hebben dus, het is een platte vis en het ziet eruit als een vlieger. Maar dan als een vogel, ja, beweegt hij zich voort in de zee. Hij zwaait met zijn vleugels, groot en zwart van boven, van onder de meest witte kleur die je kan voorstellen, met zwarte stippen erop. Het was zo mooi, mensen. Het was zo mooi. Ik heb de filmpjes op mijn TikTok ook neergezet, Andries Bik. Dit is een avontuur om nooit meer te vergeten. Als jij tussen deze beesten zwemt, die met elkaar dansen in het water, ja, het was te gek voor woorden. Nou, daarna, onze missie was verbracht, zijn we doorgevaren naar Moorea. En Moorea, dat ligt dan hier 24 uur zeilen van de Teemotus. En hier hebben we dus gelijk de eerste dag een tour gepakt met een walvisboot. En met die walvisboot vaar je de zee op en dan ga je op zoek naar slapende walvissen, zodat je erbij in de buurt kan zwemmen en ze kan filmen en van dichtbij zien. Nou, wij konden geen slapende walvissen vinden, alleen maar walvissen op trek. Dat zijn dus walvissen die zwemmen echt met 10, 20 kilometer per uur door het water heen. Het lijken wel speedboten. Nou, en wat ze dan doen, Dan bewegen ze dan varen ze met de walvissen mee. Dan gaan ze voor de walvissen liggen. Dan spring je in het water in. En dan komen deze walvissen als een sneltrein op je af. Nou, je kan je niet voorstellen hoe dat eruit ziet als een walvis van 15 meter lang 30.000 kilo.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
5: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake-porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zometeen in het volgende uur.

0: één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft niet het vliegtuig mee mocht innemen. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
0: Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken, dat voor de kust van Canada ligt. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: jij was de fonds en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: gezoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet ernaar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: more.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Kiss.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen, en daar is hij dankbaar voor. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Drie journalisten hebben zich bij persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Twee journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. Eén werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
0: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On. Ah.

0: De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.
1: Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co-Wetzel.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits van de Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieven voor Deutschland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mers naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files... met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem... daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds.

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En There You Have Him, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is Die Linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er echt. Tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk A1 Amsterdam-Hollands. En luisteraars, ja. Wat gaan wij doen? Wij gaan heel veel Nederlandstalige muziek draaien. Ja, zoals dit bijvoorbeeld.

Ja, dat heet zo'n beetje de kat op het spek binden, volgens mij. Maar goed, ja, luisteraars, we zijn natuurlijk tot de klok van 9 uur. Ik ben alleen vandaag. Annelies is ziek. Annelies is ziek, dus we moeten het vandaag alleen doen. Maar dat maakt niet uit, want de muziek zal er niet minder om zijn. En Annelies natuurlijk wetenschap, hè.

Hoi, hoi, hoi. Ja, vorige week toen stond er natuurlijk op ons gerecht, stond een balletje gehakt. Hè? En ja, dan zit dat hele week zit die bal gehakt bij mij in mijn hoofd.

Ja, zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan natuurlijk. Hè? En dan die 2 uit een kilo als het kan. Ja, ja. En als je het figuur van die man ziet, dan ga je het volgende zingen.

En dat was Klein Henkie, jawel. En als we toch ermee bezig zijn met het, ja, het bevrijden van Nederland, 80 jaar geleden. Dit is ook zoiets over de muur.

Ja, al 40 jaar geleden natuurlijk, hè, de muur. We weten het allemaal natuurlijk. En ja, zo zie je maar, de vrede die wij eigenlijk al 80 jaar hebben is niet altijd vanzelfsprekend. En laten we hopen dat het zo blijft.

Het Kronenburgpark was dat, jawel. Hier is het lang vervlogen tijden, Willy Sommers. En laat de zon in je hart.

Ik ben stapelgek op jou. Ja, luister, dat was hem. Eens even kijken en dan gaan wij nu beginnen natuurlijk. Eens even kijken. Als we hem stilzetten, dan moet hij terug. Goed zo. Ja, we hebben het voor elkaar. Dan gaan we nu dus beginnen. Anneliese is ziek vandaag. Dus vandaag hebben we het rijk alleen. En, maar wat Anneliese natuurlijk zeker nog wel gedaan heeft, is het samenstellen van de Nederlandstalige top 10 van week 38. En op nummer 10 is geëindigd Marco Schuitenmaker met Luzu. Op nummer 9 Rutger van Marreveld met De Zwoele Zomernachten. En op 8 Robert van Hemert en Zandloopster. Tino Maarten en Billy Dans op nummer 7 van Ik Hoor Niks Geks. En op 6 Yves Berendsen met Verlangen. Op nummer 5 is Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. En op 4 Fons Veurink met Feestie. Nummer 3, Roxy Dekker met de baren Minimum. Minimum. En op nummer 2, ja, het moest een keer gebeuren. Justin de Wild met de Cheerio. En nu op nummer 1 is natuurlijk Samuel Welten en Rousseau. En wat zegt hij? Boom!

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Wacht even. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry. Ja.
9: Dat was hem dus. Jawel, Samuel Welter en Russo met boem. Boem de boem. Ja.

De Belle Helena, ja, dat was hem natuurlijk. En de volgende muziek gaan we draaien voor Wilma. En dat is de dochter van mevrouw Schouten. En die wilde graag muziek horen voor Corrie Konings.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid. Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen. En Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: je misverstanden.
1: We zijn allebei puurheen.
0: We hebben verder geen familie.
1: We hebben allebei een moeder.
0: We hebben allebei een kind.
1: We hebben allebei een eigen mening.
0: Allebei.
1: Ja, wij zijn allebei,
0: op zijn hengst gezegd, volledig eensgezind.
1: Nou, eensgezind?
0: Vaak wel.
1: Nou, vaak niet.
0: Soms niet.
1: Soms wel.
0: Van jullie af, hè?
2: Luisteraars, allemaal welkom terug voor het tweede uur A1 op zijn Hollands. Ja, we krijgen natuurlijk straks sowieso de groente- en vleestip. Maar voor het eerst gaan we een plaatje draaien natuurlijk van Frans Duits. En die wordt gedraaid voor Sabine Herman en Anneliese. En dan krijgen we aangeboden van Evelien.

0: Buits.
1: Jawel, en lieveling.
2: Ja, luisteraars, en zoals elke week, ook deze week, gaan wij natuurlijk weer op zoek naar wat we te eten krijgen deze week. En wie dat gaat vertellen ons, wat we op de menukaart krijgen vandaag, dat is Evelien. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, je bent er, hè?
3: Ja.
2: Vertel eens wat ja, ik heb straks nog een keer Balgehak laten horen.
3: Ja, maar die hebben we van de week niet. Hij heeft vorige week gehad.
2: Vorige week, hè? Balgehak, ja. Hij zong er nog een poosje na. Maar vertel eens, wat hebben we deze week in de aanbieding?
3: Witte kool met een filetlapje.
2: Ja.
3: En bruine bonen met een speklap.
2: Bruine bonen, raas donders met een speklapje. Ja. Oké. Okay. Hey, en die bruine bonen, eet je die dan zo kaal uit een potje? Of doe je er ook nog wat, bijvoorbeeld paprika door of iets?
3: Een uitje.
2: Een uitje.
3: Dat is ook wel lekker.
2: Ja, ja, ja. En die doe je met een runderlapje, zei je, hè?
3: Nee, speklapje.
2: Speklapje, sorry. Ja, ja. Speklapje. Ja, en ik ben natuurlijk van het doorbakken van de speklappen natuurlijk, hè?
3: Ja, ik ook.
2: Knapperig zijn ze
3: dat
2: het lekkerst.
3: Zijn ze het lekkerst.
2: Ja, inderdaad.
3: Ja.
2: Ja, en die Chinese kool, die zei je?
3: Witte kool.
2: Witte kool.
3: Ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Nou, het klinkt goed.
3: Ja.
2: Maar wat is ons toetje dan?
3: Een persik of een peertje.
2: Een persik of een peer, ja.
3: Ja.
2: Ja, dat kan.
3: Ook in de yoghurt doen is ook altijd wel lekker.
2: Oh ja, ja. Oh, het is een persik of een peer. Oh, ik denk, er komt nog iets achteraan.
3: Nee.
2: Nee, nee, nee, nee, nee, nee.
3: Vandaag niet.
2: Nee, maar ja, zijn de peren lekker sappig?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Je moet natuurlijk wel een sappige peer.
2: Een sappige peer.
3: Ja, zo'n dreuggeval is niks.
2: Nee, hè? Nee, hij moet wel goed goed nat zijn, hè?
3: Ja, inderdaad. Ze komen nu wel weer,
2: nee,
3: hè?
2: Ja, ze zijn weer gelijk weer op niveau, zeg maar.
3: Ja.
2: Nou, helemaal goed. Nou, dankjewel voor je toelichting.
3: Geen dank. Graag gedaan.
2: Dan gaan wij dus van deze week daar eens van de raasdonders genieten, denk ik. Ik ga voor de bruine bonen. Waar ga je zelf voor?
3: Oh, ik lust allebei.
2: Je lust alle twee?
3: Ja.
2: Oké, okay, maar ja, dat met zo'n knapper speklapje, dat staat me wel aan, ja.
3: Ja,
2: hè? Ja, ik denk dat het wel goed komt.
3: Denk het ook wel.
2: Oké, okay, nou dankjewel voor de mededeling. En blijf luisteren. En tot volgende week, hè?
3: Ja, tot volgende week.
2: Oké, okay.
3: Doei.
2: Ja, dat was natuurlijk Evelien natuurlijk voor de groente- en vleestip van deze week. Ja.

En de volgende muziekluisteraars die wij gaan draaien... ja, mevrouw Schouten vraagt namelijk aan platen voor schoonzoon Alfred. Want die is 23 september jarig, dat is aanstaande woensdag volgens mij. En ja, die werd muziek gevraagd van André Hazes. En alvast van harte gefeliciteerd, ook namens de hele club hier.

had je, ik zou zeggen Diana, maar goed, het komt op hetzelfde neer natuurlijk. Maar Henny die vraagt een plaat aan voor het hele team hier en natuurlijk alle luisteraars. En die wilden graag muziek horen van Wim en Henk met Niemandsland.

Uit lang vervlogen tijden, duo Wim en Henk in Niemandsland, jawel. De volgende muziekluisteraars die zijn voor alle klein- en achterkleinkinderen van oma en omi. En die willen leuke muziek. Hier is K3.

met mij gaat het goed, jazeker. Maar goed, de volgende muziekluisteraars die is mevrouw Schouten. Die vraagt een plaatje aan voor Hondje Koetsie. Ja. En hier heb ik een leuk onderplaatje.

0: Doe maar wat je kan.
1: Dan proberen we toch hiermee? Want daar is alles mee begonnen, hè?

Hartstikke idee. Het bosje rode rozen. En wat doe je dan? Doe je dit drinken? Ja, daar komt je aan hoor. Hier is het lang vervlogen tijd, hè?

Hallo, hallo, dat is hem. Ja, ja, lekker bakje koffie. We naderen alweer het einde van het programma. Hier is de Rijmans.

Goed, luisteraars, dan was het alweer voor vandaag. Ja, we gaan nog een klein stukje muziek laten horen. Wat ons betreft weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer natuurlijk tussen 7 en 9. Bye bye, zoals wij. En tot volgende week. Hoi.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Nijkerk.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief...

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De lokale omroep.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Veluhal in Barneveld.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden... en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden... en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht.